0: على فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا.
1: Bankafschriften.
2: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
2: Niet nu.
1: Loonboekingen.
3: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
4: Clara Continuo, live.